hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits, Das Radio. Het is

doezel als Bianca, die zoveel levensvreugde heeft, die met haar zonnige humeur zoveel blijdschap geeft. Ondanks haar handicap geniet ze van elke dag en ze is gelukkig.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio en kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+. Yeah!

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijk overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben ballistische raketten onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

platte hits, groot en klein, moet je hier zijn. Dit is Hits, Das Radio. Oh.

Ik zing hier mooie noten. Toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga. Ik ga.

Ja, joh.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijk overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, that's so kin.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyad huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

Rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hit, hit. Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyad huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt er in elke provincie één bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijk overstromingen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

trein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei kaarten.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio en kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

0: Snijder.
1: Je hoort ze hier op Hits. Das Radio.
2: Hallo, met Monique.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Leticia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet, politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen naar spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kind.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws, ik ben Maurice de Jong. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyad, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en İzmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het 100.

Dit is het verhaal van een jongetje die op school van een meester straf had gekregen. Waarom? Nou, hij had zijn les niet goed geleerd. Want hij meende dat Frieskelo ergens anders lag

16 jaar oud en zat in de eerste klas van de lagere school, zeg maar. En de meester vroeg mij op een dag: zeg Hevert, weet jij wel waar Frieskalo ligt? Jazeker, meester. Dat ligt bij jouw rug.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws, ik ben Maurice de Jong. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyad, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Test. Hallo.

0: Nou, alweer genoeg vanavond Engelse muziek. Kijk. Even over tot de orde van de dag, hè. Even een serieus moment in de show. De luisteraars en amateurs, het is zondagmiddag, even over vijf. Ik zeg goeiedag. De luisteraars en amateurs, zo staat u hem rechtstreeks weer afgestemd op Hits, de radio, met Disco Jockey. Even B achter de knop, zeg maar. Ik wens u een bijzondere goedemiddag. En ik hoop dat we zonder storing bij jullie thuis aankomen. Dat is wel belangrijk, maar we hebben zometeen de bingo en dan moet er geen storing op de lijn zitten. Hè? Dan kun je de nummertjes en de getalletjes niet goed verstaan, zeg maar. Hè? En dan gaat het allemaal weer mis. Dus nogmaals, de luisteraars en amateurs, zo staat u hem rechtstreeks afgestemd op Baptist FM, in stereo en RDS vanuit de studio. Vanaf het hekwerk, zeggen ze ook wel eens, hè. Van die hitsbarrel. Zometeen om 5:00. He, eindelijk weer afgelopen die zomerstop. We gaan weer bingo, hè. Zometeen om 5:00 bingo. Dus als je nog geen kaartjes hebt gekocht, dan kan je nog steeds, hè. Kijk maar even op hitsradiobingo.nl. Er staat alles op en dan kan je de kaartjes bestellen. Dan kan je de ballen betalen en dan krijg je ze via mail ook meteen direct in huis. En dan kun je om 5:00 meespelen, hè. Je hoeft er niet eens naar uit, dooruit. Nee, dat hoeft niet, hoor. Dat hoeft niet. En we hadden hier bijvoorbeeld net in Frieskeloos, zeg maar. Een behoorlijke onweersbui. Ja, dan wil je er niet op buiten, hè. Behalve Greta, die gaat er wel uit, maar... Je moet alleen met kas aan wandelen, hè. Want wandelen, als kas aan moet plassen of poepen, dan moet hij dat. Dan heb je geen rekening met weer, hè. Dus of het regent of niet regent, soms zeggen van die... Wie is daar? Wie belt er nou op? Je zit al wat dag bezig met mijn gek nieuws. Maar goed, daarin tezijde. Dus je kunt nog even kijken. Oh, laat me te melden. Oh, Greta is daar. Ja, die pak hem niet op. Geen belang bij. Dus dan gaan we zometeen eindelijk weer bingo, jongens. Wat is er nou? Wat is er nou?
1: Goeiedag.
0: Ja, met wie spreek ik?
1: Ik word Simon, de kleine beer.
0: De kleine beer, hoe je dat? Je schroomt met een grote ever.
1: Oh, mag ik een pleitje aanvragen?
0: Nee.
1: Oh, verdomme, wat is dit voor zootje dan?
0: Ah, een drama is dit, joh. Dit is een rommelpot aan deze kant hier, zeg maar.
1: Ja, nou, doe maar, moet dat voor mogen, zeg maar op. Ah, kom aan.
0: Mooi, hè? Goeiedag, hem.
1: Goeiedag, hem.
0: Ja, Baptist hier aan deze kant, met wie spreek ik?
1: Ja, met wie spreek ik? Met Api.
0: Appie! Oh god, die hele lelijke, dikke kerel, hè?
1: Zeg nog een ding de ander.
0: Ja! Appie, wat kun jij voor mij doen?
1: Ik zit hier met gehaktballen en bier en ik krieg het niet op alleen. Kom zo nog even helpen?
0: Ik kom er direct naar. Hoe zit het?
1: We zitten in de expo hal in Azen, in het bekende bureau.
0: Ik kom er direct naar. Zet ze maar aan. Mooi, Appie!
1: Ja,
0: mooi! Ja, voor gehaktballen en flesje bier ga ik overal in. Dus, jongens, ik moet even de band verlaten. Ik moet even naar razen, hè. Ik ben er zo weer, hoor.

0: Hartstikke bedankt, Willy Kroon, voor het mooie stukje muziek op de zondagmiddag, hè. Hartstikke mooi, hem de groeten ook, hem die kant op richting Oosterik, hè. Bedankt.
1: Het is weer tijd voor,
0: Die mag ik zo meteen weer gebruiken. Allemaal van die singles, hè. Met allemaal singles. Die mag ik gebruiken. De echte disjokers doen dat, hè. Kijk. Timmy Tiefen Mingo. Ja, zeg ik, Jammy. Om 5 uur gaan we het weer spelen, hè. Luisteraars en amateurs. De Hit Radio Bingo. €1450 gaan we weer van eigendom verwisselen, hè. Dat geven wij allemaal weg aan jou. Misschien wel aan die, hè. Geen enkel probleem, hè. De belde gewoon via de WhatsApp. Wat ik nou dat hier werkt, jongens. Dan moet je, niet, je hoeft niet bellen via WhatsApp of zo. Daar heb ik geen kaart voor gereden. Dat weet ik niet, hoor. Geen kaart voor gereden. Dat wordt niet onder de markt. Dus, ik heb wel een berichtje sturen, maar telefoneren via die barrel heb ik geen kaart voor gereden, hoor. Maar goed, het is in ieder geval iets over vier. De zomerpauze is voorbij. We gaan weer bingo met z'n allen. En kijk maar even op hits. Radiobingo.nl als je nog nooit hebt meegespeeld. Of dat je denkt van nou, ik wil vandoor wel even op de valreep naar Meadow. Nou. Je kind zelfs nog tot of zes een bingo-kort besteld. Dan niet meer voor de normale bingo, maar wel voor de superbingo. Want die begint pas om 17:30 ongeveer. Hè. Doordat de normale bingo weg geweest is, dan komt pas je superbingo. En tot die tijd kun je de kort ook nog gewoon bestellen. Hè. Dus stel, veel kost een 4:15 van die schoonboeken. Dan denk je van, ach shit, ben te loot. Nee. Dat kan gewoon nog, hoor. Dat kan gewoon wel, ja, zeg maar. Dus, daar ben je erin van. Dus even kijken, even, zou je wel even een mooie discotheekbroeder kunnen draaien? Groetjes vanuit Italië. Een keer op een eind weg, ja. Nou, ik weet zeker, dan heb jij beter weer dan hier. Ben jij net een tornoosbui-e-mail? Even, gooi er maar een mooie polka in. Voor die alle Duitser uit Boende. Ik heb net al draadje. Even voor u dan dit broodje net. Dikke polka, mjouw. Gooi door in Duitsland ook mijn hoofd nog. Of snap je dat spel nooit? Evert, draai maar een mooi broodje van Jan Wolters. Zeg maar, Sjomp. En die man die heeft een foto van hem stuurt van een flesje Warsteiner. Alcoholvrij. Och, wat jammer toch, jongens. Wat jammer, wat een gemiste kans. Kun je de groet noemen aan Job Doornbos en Jorik Gerdes?

0: Ja, wel gauw. Het is mooi weer, ja.
1: Nou, wij nou bij ons net, nou ja, maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Ah, het is alweer zonnig.
1: Ah, ja, ja, dat klopt.
0: Ik heb een speciaal berichtje.
1: Oh.
0: Ik heb een vriend van mij, die wordt morgen 67 jaar.
1: Oh.
0: En hij zit bij mij in de auto.
1: Ja, ja.
0: En, ja, jij doet niet aan verzoekjes, denk ik, of wel?
1: Ah, soms. De aanbeving van het weer, hoor.
0: Ja, hij wil nachtrijden, zo, kan dat?
1: Wat denk je wij, hè?
0: Yes.
1: Is hij een vrachtwagenchauffeur of zo?
0: Ja.
1: Oh, oké. Okay. Maar zit er nog niet in de fut, hè?
0: Nee,
1: nee,
0: nog
1: niet. Nee, nee. Ja,
0: hij moet een jootje deuren en dan is pleiten. Dan worden met buikje in Spanje liggen.
1: Oh, oké. Okay. Gelijk aan. Nou, deur me van midden, felicitatie. Awaide?
0: Roy Bloksma.
1: Roy! Dus een dikke eentje wij gaan ploeren speciaal voor die mee, joh.
0: Super kerel, hartstikke bedankt, mee, joh.
1: Hey, kom aan de groep door, hè.
0: Hey, kom aan, mee, joh.
1: Ja, bingo!

0: Jongens, ik ben wel blij dat de bingo weer begint, hè. Ik ben er reden om mee uit huis te gaan, hè. De dag weer gereden, daar zit om zondag gezond niet aan. Ik hoop dat jullie er ook weer kloven bent begonnen. Zijn we kijken of er wat berichtjes ben gekomen. Er zal me weer allerlei mensen foto's sturen van allerlei lekkere dingen die ze op tafel hebben staan. Om zometeen gezellig te gaan bingo'en. Kijk hoor. Jambo, Sada. Moet dat hem, joh. Wat is dit even een berichtje? Dit is zo'n dingbericht.
1: Hey, de mooie ga ik wel, Evert.
0: Ja.
1: Was een bingo, Mirjam.
0: Nee.
1: We hebben maar een nummertje van de Zilvertop. Van toen ik jou zag. Groetjes van u hebben, hè.
0: Ja, nee. Ja, nee. We gaan een 4-4 bingo. Dus nou nog nooit, hè. Dat is van in waarde. Ja. Wij zijn ook in de band met Radio Zuidschuit. Oh, jongen. Het kan ook nog een keer normaal, jongens, hè. Goedendag, Evers. We hebben de 120 meter mast weer opgezet. Groetjes uit Putten. Ja, maar dan moet je er ook aan ten in knapen, hè. 120 meter, goeiedag. Dat wel hoog, hè. Jan Bozana, jou. Ah, wacht even, er komt weer een berichtje binnen. Het is zo lekker. Groetjes, André uit Valtemont.
2: Ah, even met jou. We hebben een mooi plaatje van Jan Wolters. Wij zullen zijn van Jannes. Die topzanger. We zullen hem in 30 minuten in Valtemont. En hier is het moment een potje bier van, met waarschijnlijk alcohol-free. Dus lekker.
0: Oh, god, dat is dezelfde weer alweer. Alcohol-free. Nou, onder de kop, een zeitje, want daar hebben we niet van gediend, hè, van die alcoholvrije barrel op zo'n. Maar ik zal Jan Wolters erin bijpakken. Ik zal hem even opzoeken. Wacht even, maar onder de J van Wolters, hè. Compound.

jongens en meisjes. Ik heb even gekeken, ik heb hem gevonden, Jan Wolters. Dus, hier komt-ie.

Friescalo gewonnen. Tegenstander niet opgekomen. Even succes met het programma. Ja, dat klopt jongens, hè. Met zo'n vanmiddag op voetbalveld en er kwam geen tegenstander opzetten, hè. Ik kon geen elf man bimmelkokkering. Ja, helaas ben ik uit. Dan blijven de punten gewoon in Friescalo, hè. Jan Wolters, het is net zijn oorleer, hè.

0: Ja, bedankt. Musselkanaal. Vandaag nog een tronnen voor Ben Schoonmakker. Dit jockey, Chaperon Musselkanaal. Vandaag nog een die kan we. Ik hoop dat het allemaal goed overkomt daar, hè. Siepelveen is de Wiklover. Groetjes van Henry. En stuur ook een foto met. Kijk, er staan twee flesjes Kronbacher op. Inderdaad, een beetje kaas en worst. En dip. En bengelkoorn niet te vergeten natuurlijk, hè. Wij uit Emmekoppas zijn ook weer van de Partij voor de Mango. Groetjes Otto en Greetje. Zou je even voor mijn schoonzuster Aaltje een mooi plaatje kunnen draaien? Ze is vandaag jarig. Zou mooi zijn een plaatje van Evert Baptist. Aaltje doet dikke show. Oh, dat is wel een geweldig mooi nummer. En ook behoorlijk goud inzong, moet ik zeggen. Kijk op dit. Of het die bij mij hebben. Aaltje. Geboren om liefde te geven. Wacht even, er komt weer zo'n gesproken berichtje binnen. Iemand die ook al twee keer geprobeerd heeft om te bellen.
1: Ja. Hey, Wim. Goedendag, Wim.
0: Nee, Baptist.
1: Ik draai een paar mooie platen voor de Grenzels, Roy Frits. En ik heb voor de Zwarte Janos, hè. En de Ovaxus, ook in Pinocchi in Nieuw Amsterdam, hè.
0: Ja, maar jullie zijn onder invloed, want het is een dame, is Baptist, hè. Baptist, even met Veun om. Moet niet overwisselen met die dingen, dit jockey, hè. Met een eerste keer bingo, heb je weekenddienst. Verdorie. Hits op het scherm, balletje mayo erbij en lekker om toer. En ging hoort dan nog meer. De dames gaan nu voor. Buurman en buurman aan de bingo. Nou ja. Zet hem op. Groetjes Andreas. Andreas apart, hè. En voor mijn sleepboom moest de auto's wegslepen. Ja, dat moet kloten, hè. Dat mensen in per onderweg klinken terwijl de bingo is op de radio. Is ook niet helemaal de bedoeling, maar ja, soms heeft er geen invloed op, hè. Hallo, Baptist hier.
2: Hallo, met Andri.
0: Ja, goedemorgen. Middag.
2: Helemaal vanaf de Afsluitdijk.
0: Och, waai er niet weg, kerel.
2: Nee, ik zit in de auto, maar het is geweldig. Dat moet iedereen even weten.
0: Ja, oké, het is mooi daar. Nou ja, het is mooi. Je staat ook binnen op de Afsluitdijk.
2: En ik wil de groeten doen aan Jaco en Paul.
0: En waarom dan?
2: Die hebben het echt nodig. Die hebben een heel, ja, ik kan niet wat in details, een heel, heel zwaar weekend gehad.
0: En wij willen niet weten waarom, hè, denk ik.
2: Ja, het heeft iets te maken met de coming out day.
0: Och, toeleven. Nou, dat wil ik allemaal niet weten. Laat dat maar zitten.
2: Dat wil je niet weten. Ik zeg dat is een beetje privé en misschien gevoelig. Maar die wil ik wel heel veel groeten doen.
0: Nou, bij deze kerel en de groet naar op de Afsluitdijk, hè.
2: Doe ik.
0: Mooi.
2: Dankjewel.
3: Als je geboren om liefde te geven, verboden dromen herleven, maar 's morgens zijn ze verdwenen.
0: Jongens, dit is weer zo'n kippenvel momentje. Geweldig.

0: het werkt al.
1: Ach, toen liep op zondag aan het werk. Het is je school ook niet aan, mag zeker.
2: Oh, Altje, geboren om liefde te geven. Verboden dromen herleven. Zonder vragen.
0: Hai, hai, hai, hai.

Bedankt. Wel, ik kreeg ik nog even van me. Echt hoor. Dat, nou ja, dat duurt me gewoon waard. Dat is gewoon emotie. Dat is gewoon een Elmo bloedje. Aaltje, zeg maar. Ja. Ja, dat is een Radio Catline. De luisteraars en amateurs, het is inmiddels 5 minuten over al 5. We zijn in de studio, dus waarschijnlijk bij jou ook. Ik zal er even uit spannen. Het zal ongeveer hetzelfde zijn. Of je moet in Italië zitten of zo. Oh nee, dat moet ik ook naar. Daar heb ik geen kaart van gekregen. In ieder geval, het duurt nog krabba een half uurtje, jongens. Dan gaan we bingo. Ik hoop dat iedereen inmiddels de bingo kaart bedaan heeft. Voor de normale bingo en de super bingo. Zo niet. Je kunt ze nog gewoon bestellen via hitsradiobingo.nl. Een mooie hits met 3x6-riem natuurlijk. En dan kun je ook nog even bestellen, hè. En dan gaan we om 4 uur bingo. Eerst voor de normale bingo en dan voor de super bingo. En je weet het, hè. We spelen 2 keer voor het bovenste, 2 keer voor het middenste rijtje en 2 keer voor het onderste. Dan zijn die rijtjes er 2 keer uit. En dan gaan we voor de volle koren. En dan doen we 2 keer. 1 keer met de normale bingo en 1 keer met de super bingo. Dan doen we precies hetzelfde. Alleen nog bij de normale bingo is een regie €50. En de hoofdprijs, een volle kaart, €150. En bij de super bingo doen we een procent mee op. Dan is op een rijtje €100. En op de volle kaart €400, hè. Bliksem, de Vincent, jongens. Kun je even die kleine merel draaien? Ja, dat heb ik wel even down, hoor. Eerst een plaatje voor mijn vrouw Greta draaien. Die stuurt me net een berichtje. Of ik zometeen als ik terugrijd naar huis en bied een snackbar langs me gewoon. Beetje haakbal naar boven. Een beetje patat en frikadel speciaal, hè. Moet ik wel even... Of ik dan ook even Klaas Hendstra voor Greta wil draaien. Is goed, Greta. Ik schreef voor op. Bied een snackbar op die noem, hè. Wij zijn ook weer van de partij. Goede bingo-nummers draaien even, hè. Groetjes van de familie Zeil. Ik ga mijn best doen, hoor. Ik ga mijn best doen. Ook wij zitten er weer klaar voor. De familie Schutten uit het Terapelkanaal. In de kroeg van Ben Boom. Oh, de keer van vol onzeker in de kroeg. En van wie is dit berichtje? Henry, je stuurt een foto van een flesje. Hertog Jan. Ook niks meer, hè? Niks meer. Bert, je stuurt een foto met alles wat op toverling. Het is niet te groot, die tovel is te klein voor alle lekkere dingen die erop liggen, jongens. Er ligt nog net geen oliebanden en spekken dingen op, maar voor de rest alles. Oh, je moet je dat doodgroeien, jongen. Er is geen ruimte meer over voor een flesje bier. En voor die mengelkoorten. Nou, succes. Red je er maar over met, jongens. Greta. Greta Baptist. Deze is voor jou.

Billy de Kid is in de stad. Billy de Kid is in de stad. De revolvers gaan weer spreken, want hij komt zijn broeder wreken. Billy de Kid is in de stad. Dat was het.

0: Jongens, het is bijna kwart voor vier. We gaan alweer te renken hier in de studio. Hoor. Niks aan zo, hè. Vragen ook hem te rennen voor discojockey Herman. Discojockey Herman gaat vandaag ook een match spelen met de Bingo. Herman, snap je het spelletje wel of moet ik nog een keer uitleggen? Het is namelijk zo, als ik een getalletje voorlees, dan moet jij kijken of die ook in het rijtje staat. Dus bijvoorbeeld B12. Dan moet er een rietje van B kijken of er een 12 staat. Als er is dat, kun je kaartje weggooien, dan heeft het allemaal geen zin meer, hè? Dan is het hopeloos. Dus daar weet je ervan, hè? Ik zucht op mijn weer met die man, die wil zometeen bingo en die snapt er weer helemaal niks van. Dus. Maar hij moet er op mezelf achterkomen. B12. Als hij dus op die kootje voorkomt, weggooien. Gewoon weggooien. Het heeft geen enkele zin. De luisteraars en amateurs, zo staat u dus nog steeds afgestemd op Baptiste FM. De zomerstop is voorbij. We gaan om de twee weken weer bingoen. Tot het eind van het jaar, tot aan de kerst. En fokjo, ik wil weer meer, hè. Elke twee weken, om 4 uur middags, kom ik er al in af. Want ja, als ik van een uurtje deze kamer moet met de brommen, met de kloot weer, is er ook niks aan. Dus ik kom meestal maar eerder. Dus tussen 4 en 5 dan altijd een beetje verzoenlijke muziek op de radio. En dan om 5 uur bingo, hè. En tot die tijd keer nog bingo kaart bestellen, gewoon via hitsradiobingo.nl. Staken nog, je kunt er al 5 of 6 bestellen. Maar dan kun je alleen nog maar meedoen met de superbingo. Maar het kan wel, hè. Stel voor je komt van een voetbalwedstrijd. Om 4:15 is voetbal nog, ook nog een flesje bier drinken. En dit en daar, en zus en zo. Dan heb je een aaltje met een ruus. En dan, dan kom je zelf in huis en dan is het te lood. Dan is het 4:15 of zo. En, ja. Bingo is al aan de gang, hè? En dan baal je als een stekker natuurlijk. Maar dan kun je nog steeds bingo code gewoon bestellen via hitsradiobingo.nl, hoor. Dan kun je hem al zes nog gewoon met de superbingo meedoen, hè. Ik doe volgens meer geld te verdienen, dus, hè. Kun je Jan Waddinchem draaien met Dat kan niemand? Groetjes! Al van diezelfde teams uit Italië.
1: Dat kan niemand.
0: Dan is dit weer zo'n kippenvel momentje, zeg maar.
1: Kan niemand.
0: En in ieder geval, als Jan zelf zit te luisteren, dan kreeg hij van zichzelf kippenvel. Die man is ook niet gewoon wie, joh. Nou, ik hoop je nog een flesje bier af, jongens, voordat we zo meteen gaan bingo. Komt al hout. Tamo Waddinchem.

0: Zeker in de botsauto, zeker in het winkelweek, hè? Ja, ik bedacht. De Rohuus. Ja. Zo. De luisteraars en amateurs. Koekoek. De luisteraars en amateurs, was mee vanaf deze kant. Hè. We gaan zo langzaam de band weer verlaten. Een keer een, straks 04 uur even retour voor de enige echte hits Radio Bingo. Zeg maar, ben je er allemaal kloof hoor? Ik zou zeggen, programmeer het telefoonnummer alvast ermee. Want als je bingo hebt, moet je mij belden. Hè. Het enige wat telt, is de eerste die belt. 085-114-39-39. 085-114-39-39. We gaan zo meteen bingo. We beginnen met een normale bingo. Twee keer het bovenste, twee keer het midst of twee keer het onderste rijtje. Maakt niet uit welke. In welke volgorde. Als je een van die rijtjes vol hebt, dan mag je belden. En elk rijtje gaat er twee keer uit. Binnen de rijtjes eruit. Dan gaan we verder voor de volle kaart. Moet je maar goed opletten, want ik heb heel vaak mensen aan de telefoon die zitten zo lang te wachten. Terwijl de rijtjes er al uit zijn en dan bellen ze weer. Het bovenste rijtje. Ja, die is er al erg uit, man. Oh, niks van meegekregen. Ja, de mooie blussen. Dat is zo cool, over, man. Dus luisteraars en amateurs, ik zou zeggen. Pak de goede bingo-kaart erbij. We gaan zo meteen beginnen met een normale bingo. In stereo en RDS. En dan gaan we spelen om rijtjes. En dan kun je €50 per rijtje mee winnen. En de hoofdprijs 150. En voor de Super Bingo €100 van de regie. En 500 voor de volle kaart, hè. 085 114 39 39. Ik ga nog voor de zekerheid toch nog even een flesje bier erbij pakken. Je weet maar nooit, want ja, als zeker begin die bingo, dan kom ik hier ook niet meer weg. Daar stikken er ook natuurlijk vreselijk drank. Ik zou er ook even doen als ik jou was, misschien nog even snel naar de wc. Ja, ik ga gelijk los, hè. Ik ga gelijk los. Ja, ja, ja, ja. Nou. Wil de kloof, hè? En dan een bloedje eruit, jammer, hè. Dan een bloedje eruit en dan is het sluis. En dan gaan we bingo met z'n allen, hè. Dus mensen, nog een plaatje van de Nightbirds. Baby, de ho. Tot straks, hè. Gewoon weer bingo met elkaar, zeg maar.
1: Ik zag jou daar toen in een leuk café.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van dervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Koreaanse containerschip Panstar Akro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

luisteraars en amateurs, goeiedag. Het is 5 uur geweest, hè? En de zomerstap is voorbij. Dan ben we weer met de Hits Radio Bingo. Alles bij de hand. De bingo-kaartjes, flesje bier, wat te drinken en wat te eten. En de radio natuurlijk, hè? En je telefoon. 085-114-39-39. Dat is mijn telefoonnummer. En je moet me bellen als je bingo hebt, hè? Voor de mensen die net afstemmen, we gaan 2 keer de bingo spelen. 1 keer de normale bingo. En daarvoor staat bovenaan het kaartje normale bingo 11 oktober 2026. Dat is toevallig net ook vandoor, dus dat komt mooi uit. Daar spelen we eerst mee. Hebben we die bingo gehad, dan kun je die bij elkaar kaartje weggooien. Zeg maar meer of minder. Behalve als je een bingo hebt gehad, dan heb je hem nodig. En dan gaan we voor de super bingo en dat staat er ook boven. En we spelen de beide, de normale en de super bingo, op dezelfde manier. Dus 2 keer het bovenste rijtje, 2 keer het onderste en 2 keer het middenste rijtje. Het maakt niet uit welke je als eerste hebt. Als je dat rijtje vol hebt, dan bel naar de studio. En we gaan elk rijtje er 2 keer uit doen. Zijn de rijtjes er allemaal uit, dan gaan we verder voor de volle kaart. De prijzen voor de normale bingo per regie, €50. Doe ik een heleboel hakbonden kopen. En voor de volle kaart, de hoofdbingo, €150. Prijzen gaan er maar 1 keer uit. Mensen in ieder geval willen volle koord. En dan telt alleen maar de 1 eerste die belt, die telt. Dat is nooit, zeg maar. Nou, telefoonnummer nog een keer 085-114-39-39. Kopie erbij. Ik zal proberen niet te snel en niet te langzaam te gaan. Maar voor de een is weer te snel en voor de ander weer te langzaam. Maar goed, je mag iemand een beetje...

jongens, gelukkig. Het is afgelopen met de zomerstap. We gaan er gewoon weer tegenaan. We gaan dus met de normale bingo beginnen. Bovenste, middenste of het onderste rijtje gaat er twee keer uit. Het eerste getalletje, kopie erbij. Nummer 44. Nummer 45. Oh ja, je moet er ook een letter voor zetten, hè? N44. Zo was het ook. N44. Dan weet je precies in welk rijtje die valt, hè? Een beetje makkelijker. O72. O72. G57. G57. Breng maar alleen maar hier, hoor. N32. N32. N40. N40. I21. I21. N41. N41. I18. I18. Oh, dat begint alweer te regenen hier. Dat was toch wel hartstikke gek van. N31. N31. Eindappig. Zo kijk je die graag bij. Ach, niks aan zo. B7. B7. I16. I16. N34. N35. Voor het bovenste, middenste of het onderste rijtje. Als je de deur kwam met mijn goede bingo, dan moet ik even de kaartnummer weten. En dan krijg je van mij €50. Hè. Volgende getalletje. I29. I29.

O65. O65. O66. O66.

0: B12. B12. Oh, daar heb ik net ook over. Toevallig. Herman, er ben je zeker. Oh, Sjoom. Hij gaat een hoofd ook nog. Nee, toch leuk, jongens. Ja, rustig. Baptist, goeiedag. Hallo?
1: Hallo.
0: Ja, mooi, met wel spreek ik?
1: Met Kobi Vos.
0: Kobi Vos uit?
1: Klazina Veen.
0: Heeft bingo mee weg?
1: Wat zeg
0: je? Ik zeg, heb je bingo?
1: Ja.
0: Oh, op welk rijtje?
1: Onderste.
0: En welk kaartnummer heb jij?
1: 10-46-60.
0: Heet jij Sammy of Sammy?
1: Ja, Sammy, ja, sorry, ja. Ik moet bellen voor Sammy, hoor.
0: Ah, dat had ik wel weer gedaan.
2: Deze bingo is... goed!
0: Ja! De eerste prijs gaat naar Klazina Veen. Gefeliciteerd.
1: Dank u.
0: Oké, succes verder.
1: Goed.
0: Yo, boy. Alweer, hoor. Wacht even, hoor. Hallo.
3: Hoi.
0: Ja, goeiedag. Hallo. Er zit nog één achter. Goeiedag.
3: Goeiedag.
0: Met wie?
3: Met Karin Meijer.
0: Karin Meijer uit?
3: Delfzijl, Farmsum.
0: Delfzijl, Farmsum. Goeiedag. Karin, is de bingo mee weg?
3: Ja, man.
0: Welk rijtje?
3: De onderste.
0: En kaartnummer?
3: Wat zegt u?
0: Kaartnummer?
3: 10-43-52.
0: Kijk eens aan. Dat is een mooi getal.
2: Deze bingo is... goed!
0: Ja! Karin! 50 euro te pakken, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: En neem deur zetten, hè?
3: Jazeker.
0: Oké, doei.
3: Dankjewel.
0: Mooi. Nou, dat betekent dat het onderste rijtje eruit is, dames en heren. Sammy en Karin en meneer aan de telefoon, het onderste rijtje is eruit. We spelen dus voor het bovenste en midste rijtje verder. Het laatste getalletje was B12. Gaan we verder met het volgende getalletje. Ik hoop dat de bodyweg er ook weer klaar bent. Telefoon afleggen, zijn we er weer. I-17. Dus de eerste 100 euro is er over dit, jongens. Moet weer helpen, hè? G56. G48. G50. G50. Hupsakee. Ja hoor. Ja, rustig. Maar ik ken niet alles tegelijk nou. Ja, Baptist, goeiedag.
4: Ja, met Jolanda,
0: met even. Goeiedag, hoe even nou eerst.
4: Ja, goed, met jou.
0: Ja, nou ik jou een telefoon heb, gaat in één keer een stuk beter. Wat raar, hè?
4: Mooi is dat, hè?
0: Jolanda, jij bingo. Je belt me vast zeker niet voor een balletje mayo.
4: Altijd lekker.
0: Bingo, op welk rijtje?
4: Middelste.
0: En kaartnummer?
4: 10-27-60.
2: Deze bingo is... goed!
0: Ah, Jolanda! 50 euro!
4: Dank u wel!
0: Eet smakelijk!
4: Dank je!
0: Yo, boy! Ach, gewoon alweer, hoor. Hallo?
5: Ja, met goed. Ria.
0: Met wie?
5: Met Ria.
0: Ria, goeiedag, Ria. Hoe is het?
5: Goed.
0: Ook bingo?
5: Ja.
0: Oké, welk rijtje dan, Ria?
5: Middelste.
0: Ook middelste. Kaartnummer. Ja. Zal maar even zeggen, dan ga ik ze even controleren, hè.
5: 10-36-29.
2: Deze bingo is... goed!
0: Ja! Het gaat nou wel heel erg snel. 50 euro, meid.
5: Dankjewel.
0: Waar ga je ervoor kopen?
5: Oh, dat weet ik nog niet.
0: Nee, nou, je moet nog eerst een deur spelen. Wie weet ben je nog meer, hè?
5: Daarom.
0: Oké, succes. Veel plezier.
5: Dankjewel.
0: Ja. Boy. Oh, wat is dit nou, hè? Hallo, hangt hier ook iemand?
6: Ja, Corné.
0: Corné, klein?
6: Nee.
0: Oh.
6: Die Rotterdammer weer.
0: Die Rotterdammer. Nou, dan kun je ook niks aan doen. Zo ben je geboren en dan kun je niks aan doen, ja.
6: Ja, nee, daarom.
0: Corné, heb je bingo?
6: Ja.
0: Welk rijtje, kerel?
6: Bovenste.
0: Bovenste. En ik ga om 50 euro, dus klap je er een bij, hè? Kaartnummer?
6: Ja, ja. 103-607.
0: 103-607. Zeg, kijk nog, wat we door van maken hier de gran.
2: Deze bingo is... goed!
0: Konnetje! 50 euro naar Rotterdam, toe. Succes!
6: Ja, kunnen we een paar keer appelleren halen.
0: Kalm maar, kerel.
6: Yo!
0: Boy. Nou, dat ging in één keer snel, hè? Bliksem, dat betekent, wij hebben nog één rijtje over uit de normale bingo. Wij spelen nog voor het bovenste rijtje. Voor het bovenste rijtje, jongens. En dan zijn de rijtjes eruit. Dan gaan we voor de volle kaart. Maar zover is het nog niet. Eerst nog één keer het bovenste rijtje. Het laatste getalletje was G50. Volgende getal. Kopje erbij. Gaan we weer. N36. N36. Ging snel in allemaal, hè? Bliksem. B10. B10. G52. G52. I27. I27.

I-20. I-20. O-70. O-70.

0: G54, G55. B13, B13. Nou nee. Oh, wat jongens. B11, B11. N35, N35. I24, I25. O61, O61.
1: Zal dit een beetje.
0: Hallo, met Baptiste, goeiedag.
2: Hallo, met Greetje.
0: Met Greetje. Greetje, goeiedag.
2: Ja, hallo.
0: Greetje, uit?
2: Uit Trapel.
0: Uit Trapel. Dat is lekker, Debbie. Ja? Greetje.
2: Inderdaad.
0: Je hebt bingo. Het kan alleen maar een boomste rijtje gaan.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, welk kaartnummer heb je?
2: 10-38-62.
3: 10-38-62. Deze bingo is... goed!
0: Ja! Ja! Greetje, €50 voor jou.
2: Ja, dankjewel.
0: Succes en veel plezier voor de rest van de bingo, hè?
2: Dankjewel.
0: Oké, okay, doei. De luisteraars en amateurs, dat betekent dat de rijtjes eruit zijn. Het kan best zijn dat je ook bingo hebt op het bovenste rijtje nog, maar de prijzen zijn eruit, dus je hoeft op dit moment niet meer te bellen. Voor de mensen die voor de eerste keer meespelen, als je prijs hebt, dan krijg je zometeen om 6 uur van ons een mailtje en dan moet je even je bankgegevens inzetten en dan maken we het geld direct naar je over. Dus niet dat je denkt dat ik op brommer zometeen bij je thuis kom en geld bij je langs breng. Daar heb ik geen belang bij, hè? Dus daar weet je erin van. Dus als je bingo hebt, zeg maar, dan krijg je om 6 uur iets over 6 en krijg je een mailtje toestuurd. En daar staat helemaal alles in. Dan moet je meer vullen dat je bingo hebt met welk kaartnummer. En je bankgegevens. En dat gaan we dan naar je overmaken. Zo makkelijk is dat. Dat betekent dat de rijtjes eruit zijn. En we gaan door voor de volle kaart. Het enige wat telt is de eerste die belt met een volle kaart. En die kreeg van mij €150. Makkelijk, hè? Piece of cake. Laatste getalletje was O61. O61. Betekent het volgende getalletje voor de volle kaart bij de normale bingo is B14. B14. G47. G47. N38. N38. B3. B3. N42. N42.

49. O, 74. O, 75. B, 8. B, 8. B, 1. B, 1. G, 59. G 59. Herman. Herman, discojockey Herman. Snap je het spel dan nog steeds niet? Of zit daar? Je hebt nog niet gebeld, ja? Hij snapt er ook niks van, die kerel. Standaard drinker, hè? I 19. I 19. En voor de mensen die net inschakelen, je kunt nog kaarten bestellen via de site, hè? Voor de Super Bingo, dan kun je nou niet meer meedoen, maar wel straks om 17:30 met de Super Bingo. Ken nog steeds, dus kijk maar even op Hits Radio Bingo, hè. Voor het geval dat je wijt me noeren. G60. G60. I28. I28.

G51. G51. B6. B6.

O62. O62. G58. G58. Heeft er nog niemand belang bij €150, jongens? Hoe zit dat? Kom op nou. He. B4. B4. Anders neemt ze zelf met naar huis, hoor. Greta weet er wel mee te... Ja, die wordt er wel rood met. Ja, dat denk ik ook wel, ja. B5. B5. I22. I22.

G53, G53. N39 en 39. Nou, zijn er veel bolletjes in voor me. Kom maar, dat we genoeg hebben. O63. O63. O64. O65.

0: I-23. I-23.
1: Wacht even hoor. Hey, kom je erbij. Dit gaat om serieus geld, jongen. Dit gaat om serieus geld. Wacht even. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Dat moet nog in blijken. Goeiedag met Evert. Hallo.
2: Hallo, met Bianca.
1: Hey, Bianca. Volgens mij ga ik jou gelukkig maken met 150 euro.
2: Nou, wil je kopen.
1: Kun je het gebruiken?
2: Jawel hoor, ja,
1: altijd. Ja, wie niet, hè? Bianca, het gaat om de volle kaart. Dus ik heb even van de kaart het kaartnummer nodig.
2: 102-250.
3: 102-250.
1: Nou, het
3: spant erom. Deze bingo is... goed!
1: Yeah. Bianca, waar woon je trouwens? Waar bel je vandaan?
2: Middelstum.
1: Nou, dan gaan we 150 euro naar Middelstum touw sturen. Het is helemaal goed, meid.
2: Dankjewel.
1: En succes met geld. En ga je nog meedoen met de Superbingo?
2: Ja.
1: Oh, nou, wie weet hoor ik je nog weer, zakjes. Je weet maar nooit, hè. Okido, dag Bianca.
2: Doei.
1: Nou, dat betekent, luisteraars en amateurs, dat de normale bingo erop zit. Telefoon blieft over, gewoon weer meerdere bingo's. Maar ja, daar kan er maar eentje winnen. En dat was Bianca net aan de telefoon. Zometeen, na een korte pauze, even wat drinken en wat eten. En een stukje muziek van Boney M.

Future in Jerika. En de Rivers of Babylon. Even naar de wc geweest, jongens. Misschien wel, hè? Even een nieuw flesje bier opgehaald. Even het bordje met kaas en droge worst bijgevuld. Want het is weer tijd voor bingo. We gaan verder met de Super Bingo. Dat betekent, ik moet een goede kaartje erbij pakken waar Super Bingo boven staat. En de datum van vandaag, 11-10-2026. Dat is toevallig vandaag, zeg maar. Nou, en daarvoor gaan we nou spelen. We doen net als bij de normale bingo. Twee keer het bovenste, twee keer het midst of twee keer het onderste rijtje. Maakt niet uit in welke volgorde. Dus als je eerst een onderste vol hebt, maakt niet uit. En dan bel je mij op 085-114-39-39. En dan, dan krijg je van mij 100 euro voor een regie. En anders, als de kaart vol is, voor de volle kaart 400 euro. Zo spelen we het, net als altijd. Nou, ik hoop dat we er klaar voor zijn. Gaan we beginnen met een Super Bingo. Eerst voor de rijtjes, het bovenste, midst of het onderste rijtje. Het eerste getalletje is G55. G55. I25. I25. G50. G50.

N38 N38. By the rivers of Babylon. O 66. O 66.

G48. G48. I22. I22.

0: En 35. En Wim 30. Ik heb zware kapsel. Ik heb zo'n vreselijke drang, hè. Vreselijk.
1: Oh, ongelooflijk.
0: I23. I23. N34 en 35.

B. 1. B. Arne. G. 56. G. 56. N 42 en 42 I 27 I 27 G 52, G 52.

en 41 en 41. En 37 en 37. En 43 en 43.

0: G51. G51. G59. G59. G46. G46. Nou, duw wel lang, hè? Wat ben je nou schoon? N40. N40. O64. O65. N45. N45. Ik denk dat ze zo meteen allemaal tegelijk vallen. Nou, let maar op. I21. I21. Hé. Hij gaat er niet over. Hehehe. Dat wil ik wel pieten. Ja. Hallo, Baptiste hier. Goeiedag.
1: Goeiedag, met Jacqueline.
0: Jacqueline, goeiedag. Hé, ik zat op de weg. Heeft er nog niemand bingo, maar jij blijkbaar wel.
1: Ja, ik wel.
0: Oké, welk rijtje, Jacqueline?
1: Bovenste.
0: En het kaartnummertje?
1: Dat is 10-31-19.
0: 10-31-19. Deze bingo is goed! Jacqueline, 100 euro voor jou, meid.
1: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd en nog even deur zetten, hè?
1: Ja, komt goed.
0: Oké, dag.
1: Doei.
0: Jacqueline, 100 euro. Jongens. Dat betekent 1 keer het bovenste rijtje eruit. Nog 1 keer het bovenste rijtje eraan. En nog 2 keer het middenste en 2 keer het onderste rijtje. Ik zei al, ze komen zometeen in 1 keer allemaal tegelijk. Let maar op, hoor. I21 was het laatste getalletje. Het volgende getalletje. O62. O62. Hupsakee. Pak met je erin bij. Ja. Rustig. Hallo? Ja, ben even. Goeiedag, met wie spreek ik?
2: Met Kelly, hallo.
0: Kelly, van de Kelly Family, nee toch, hè?
2: Nou, Doris, dat ben ik wel even vernuimd, ja.
0: Oh, is zo? Die nog nu van fans van de Kelly Family?
2: Ja, ik weet niet wat ze er met doen, maar ik ben wel
0: even vernuimd. Kelly, maar doe eerst bingo, wel Rigi.
2: Ik heb bingo. Bovenste rijtje.
0: Bovenste rijtje. En kaartnummer, dat is het belangrijkste.
2: Ja. En kijk, dat is 1-0.
0: Ja.
2: 4-6.
0: Ja.
2: 2-7.
0: Van der Laan? Bist de mannen van der Loon?
2: Ja.
0: Och, toe lieve.
3: Deze bingo is goed!
0: Ah, nee, doe het bingo in 100 euro te pakken.
2: Ja, hartstikke mooi. Dank je wel.
0: Doe er wat leuks met, hè?
2: Kom gauw.
0: Oké, groetjes.
2: Doei.
0: Dat betekent, luisteraars en amateurs, het bovenste rijtje is eruit. We hebben nog 2 keer het middenste en 2 keer het onderste rijtje te gaan. Laatste getalletje was O62 en toen belde Agnes mee op. Dus we gaan vrolijk door. Volgende getalletje voor nog 2 keer het middenste en 2 keer het onderste regie. G49. G49. Het wordt ook weer langzaam donker, hè? Oh, niks aan. B9. B9. Tjaka. Hallo. Met Evert.
4: Met Rikje Boonstra.
0: Ja, goed. Uit Friesland.
4: Uit Friesland.
0: Hoe is het bij jullie? Mooi weer?
4: Ja, mooi weer.
0: Oh, kijk eens aan, dat scheelt. Jij belt voor een bingo, neem ik aan, hè?
4: Ja.
0: Welk rijtje?
4: Het derde rijtje.
0: Derde? Wat is dat? Het middelste.
4: Het middelste.
0: Ja, ik moet net zeggen derde. Ja, dat klopt. Dat is het middelste rijtje. Ja. En even kijken, welk kaartnummer heb je?
4: 10-39-60.
0: Rikje Boonstra.
4: Ja.
3: Deze bingo is goed.
0: Ja, Rikje, 100 euro voor jou.
4: Mooi.
0: Gefeliciteerd. Jij krijgt zometeen een mailtje en dan moet je de boel hem invullen en dan krijg je geld overgemaakt.
4: Goed zo.
0: Groetjes door in Friesland.
4: Bedankt.
0: Doei. Okay. Hoi. Hallo, is hier ook iemand? Hallo. Hoi. Met Ina.
5: Hoi. Dina.
0: Dina. Dat is radio, ja. Zo. Ben je doof door of zo?
5: Ja, oma zit er weer, hè?
0: Ach ja, de oma die kent slecht deuren, hè? Dina is bingo. Welk riegje luivert?
5: Middelste.
0: Een middelste riegje. En koordnummer?
5: 104-001.
0: En waar woonst?
5: Oh,
0: Pekel. Oh, Pekel, zo'n Pekel de Roepbander.
5: Jazeker.
0: Zeker. Dina, let op hoor.
3: Deze bingo is goed.
0: Joehoe, Dina. 100 euro naar Pekeltouw.
5: Ja, dankjewel.
0: Veel plezier met Luivert.
5: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay, doei. Bye, bye. Hoi. Nee, joh, dan aan de radio. Als je radio aanneemt, dan loop ik een seconde achter ongeveer. Hè. Dat is wat, joh. Gek barrel, hè. Nou, luisteraars en amateurs. We hebben alleen nog maar het onderste rijtje twee keer te gaan. Want bovenste rijtje is eruit en ook middelste rijtje is eruit. Nog het onderste rijtje twee keer. Het laatste getalletje was B9. En toen hebben we een stuk op wat bingo's. Dus we gaan verder voor het onderste rijtje. Volgende getal. O68. O68. B14, B14.

0: B. Elf. B. Elm. Ups, ik schrik me dood. Ik weet niet hoor, ik heb hier mijn twijfels over, maar goed, we gaan het hem testen. Baptiste hier, goeiedag.
1: Jij krijgt zo meteen een mailtje.
0: Hallo. Hallo.
1: Groetjes over.
0: Nou, die gooien we eraf, gaan we naar de volgende. Goeiedag met Baptiste. Hallo. Jongen, jongen, wat is er al van balen hier? Nou, dan pakken we de volgende voor me. Nog meer telefoon? Let op, dan pakken we die. Je moet wel even niet meer luisteren, net naar de radio, jongens, hè. Goeiedag.
2: Ja, met Gerrit.
0: Gerrit, goeiedag, met Evert.
2: Goeiedag.
0: Even, Gerrit heeft bingo.
2: Ja, ik heb bingo, middels de regie.
0: Ah, oh, dan ben je veel te lopen, maar die is er al lang uit. Ach, wel een kapje erbij houden, hè.
2: Oh, is dat nu al bij uit?
0: Jongen, jongen. Nou, deur zitten, hè. Goeiedag, met Baptiste.
3: Met Oriane.
0: Oriane, ik hoop dat jij beter oplegt dan die meneer van net, want die was veel te laat. Die belt voor het midste rijtje, die is er al lang uit.
3: Ja, ik ben voor de onderste.
0: De onderste, kijk, daar kom je bekender voor. Oriane, wat voor kaartnummer heb je?
3: 10-49-12. 10-49-12,
0: en daar moet ik mee doen, zeg je.
3: Ja.
4: Deze bingo is goed!
0: Ja! Ariane, jij zit in ieder geval wel goed op te letten. 100 euro voor jou.
3: Kijk, fantastisch.
0: Nou, doe er wat leuks mee, hè?
3: Komt helemaal goed.
0: Oké, groetjes, mooi.
3: Ja, oké.
0: Doei. Ariane, jij zit goed op te letten. Die andere meneer. Ja, ik zeg het altijd, jongens, je mag niet alleen maar naar de radio luisteren. Hè. Die moet ook voor die telefoon en toestaan allemaal. Dat betekent, we hebben nog één rijtje te gaan voordat we naar de volle kaart toe gaan. Het onderste rijtje nog één keer. Goed opletten, het onderste rijtje nog één keer. Doe een keer bellen als je een bingo hebt. Laatste getalletje was B11. Het volgende getalletje, hou je vast. O63. O63. B8. B8. B13. B13. I20. I20. G47. G47. Ja. G58. G58. Onderste rijtje nog één keer, jongens. Hoehoe. B5. B5.

0: Jackie 19.
1: Nou, neem maar op dat jongens hoor.
0: Ja, goeiedag, met Baptist.
2: Ja, goeiedag, met Margriet.
0: Margriet, wat is dat? Heb je bingo?
2: Ik heb bingo.
0: Op welk rijtje dan?
2: De onderste rij.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ik zal hem de jingle fout erbij pakken, maar die heeft er niet bij staan. Hem King hoor. Welk kaartnummer heb jij?
2: 103-201.
0: Daar heb jij het onderste rijtje op.
2: Ja.
0: Dat is fout. Ik heb geen bingo op dat kaartnummer. Toen was stil. Ja.
2: Ja.
0: En niet goed opgelet. Je hebt te veel droge worst gegeten. Dat kan niet anders.
2: Oké, nou, tot zo, hè?
0: Yo, mooi. Ja, op dat kaartnummer, ik zeg het al, ik kan precies in beeld zien of wij een bingo hebben en van wie. En welk kaartnummer, dat kunnen wij natuurlijk allemaal controleren. Ik heb op dit moment geen bingo op het onderste rijtje. Dus we gaan door. I-19 was het laatste getalletje. Iedereen ziet bingo-koren weggoed natuurlijk, maar we gaan gewoon door. I-26. B-15. B-15. En ik kan zien dat we nu wel bingo hebben. Maar goed, degene moet ook opletten. Of misschien niet meespelen. Die is gewoon aan het wandelen gewoon of zo is er niet. Maar ik heb wel bingo. Maar we gaan door. Zolang er niet gebeld wordt, gaan wij door. I-18. Deze persoon gooit hem 100 euro weg. I-16. B-4. B-5. Nou gaat er wel een telefoon over. Het is natuurlijk af te wachten of het de goeie is.
1: Wat de B?
0: Nou, we gaan eens even testen. Hallo!
3: Hoi!
0: Ja,
3: hoi.
0: Met wie?
3: Ja. Goedendag, met Steven. Hoi.
0: Ik versta je heel slecht. Met wie?
3: Oh, Rem, doe hem zo. Hey, goeiedag, met Steven.
0: Steven?
3: Ja?
0: Ik zal op je te wachten, kerel. Waarom duurt dat nou zo lang?
3: Ja, dat weet ik. Moest ik hem kijken, hè?
0: Je hebt bingo op het onderste rijtje. Dat kan niet anders. Nou moet ik even jouw kaart nummer weten.
3: Zeker. Onderste rijtje. 10-50-49.
4: Deze bingo is... Goed!
0: Ja! Stefan Potsma, ja, goeiedag.
3: Geweldig.
0: Ja, wij werken tegenwoordig niet meer met bingo mols, maar dat gaat allemaal met zo'n computerbarrel. En dan kun je precies zien wanneer de bingo is en op welk kaartnummer en welke naam. En ik zat op jou te wachten, hij viel, maar je belde niet. Maar toch op de valreep nog gebeld. Stefan Potsma, dankjewel.
3: Ja, zeker.
0: 100 euro voor die kerel. Nou goed, het is geregeld jongens. De rijtjes zijn eruit. Waar een foute bingo er tussendoor. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. De laatste was dus Stefan Potsma. Hij kreeg nog helemaal 100 euro. Dat betekent de Riegis ben eruit. We gaan door voor de volle kaart. En het enige wat telt is de eerste die belt met een volle kaart. En dan moet het ook nog klappen qua bingo kaart. En dat kunnen we allemaal controleren hier. Dus dat wij wel meekrijgen. Ik heb er wel kaart voor gegeten. En als je nou goed hebt en je komt bij mij in de uitzending. De eerste beller met een goede inzending en een goede bingo. Die kreeg van mij 400 euro. Yes. Nou jongens, zijn we er klaar voor. We gaan spelen voor de volle kaart bij de Super Bingo. B4 was het laatste getalletje. Volgende getal. N32. N32. I-29. I-29. O-74, O-75.

en 39 en 39. I-17, I-17. B-3, B-3. G-54, G-55. G-60, G-60.

0: O69. O69. Spannende. B2. B2. N33. N33. G57. G57. Verkeer knopje indrukt. Hallo?
1: Nee, hallo, met Monique.
0: Met Monique. Mag je ook net een liedje over mogen vragen, hè? Monique, maar even, goeiedag.
1: Ja.
0: Hé, doe belt voor de volle koren.
1: Ja, echt.
0: Monique, waar woon je?
1: Maar voordat ik mijn lotnummer oproep, wil ik even de groetjes doen aan Herman, Rudy, Rolina en Dennis.
0: Waarom dat dan?
1: Omdat zij mijn buren zijn.
0: Oké.
1: Okay. Dat ik bingo heb en zij niet.
0: Oh ja, dat is toch beter die best doen. Monique, waar woonst?
1: Ja. Troppel.
0: Alweer in Troppel. Oh, de geluksmaatjes. Ja. De mensen met de geluk voor de liefde wonen nou in Troppel, maar geluk voor het spel, die wonen in Troppel.
1: Ja, ja, dat is zo is dat, ja.
0: Kaartnummer, Monique.
1: 103.
0: Ja.
1: 515.
2: Deze bingo is goed.
0: Ja, ja, ja, Monique.
1: Ja, ja, ja.
0: €500 naar Troppel.
1: Oh, ik ben zo blij. Het is de eerste keer dat ik meedoe.
0: En direct in de hoofdprijs. Oh.
1: Ja, echt.
0: Nou, als je dit iedere keer doet, dan ben jij binnenkort een rijk mens.
1: Nou, dat ben ik sowieso al, maar nu nog rijker.
0: Dit is financieel bedoeld, dat bedoel ik, ja. Monique, jij krijgt ook zometeen net als al die winnaars een mailtje van ons. En dan moet je hem de bankgegevens zetten, dan wordt geld naar je overgemaakt. En dan kun je die €400 uitgeven aan wat je maar wilt.
1: Oh, hartstikke mooi. Ga ik doen.
0: Nou, dan doe je de volgende keer vast en zeker weer mee als je zoveel geluk hebt.
1: Ja, 100%.
0: Oké, Monique, nou groet naar die buurt, hè?
1: Ja, doe ik.
0: Oké, doe. Nou. De luisteraars en amateurs, dat was hem, de eerste bingo na de zomerstop. Over 2 weken ben we er weer. Wat is van de ogen? Elm, dus dat is op de 25e. Toch? Ja, u de kop ringt. Ja. Dan zijn we er op de 25e weer, over 2 weken. Kaarten kun je vanaf nu, over een paar minuten, 6 uur is, dan kun je ze opnieuw bestellen. Via hitsradiobingo.nl, dan gaan we weer €1.500 de mensen geven. Misschien wel aan jou, hè. Voor vandaag zit erop. Ik wens iedereen die gewonnen heeft veel plezier met het uitgeven van het geld. En de mensen die niks gewonnen hebben, sorry mensen, ik heb mijn best voor je noemen. Ja, niet iedereen kan winnen. Nee. Ik ga nog even een stukje graag maken, dat het mooi dreug is. En anders tot een andermaal. Goeiedag.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino, waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts 1 boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalden. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyad, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino, waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts één boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalden. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

your life.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mis ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolognese uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt, voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino, waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor, met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

eerste april, met op zijn gezicht een gelul. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan, toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprise niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

voor alle piratenhits, groot en klein, moet je hier zijn. Dit is Hits, Das Radio.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprise niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.